Impole vede de katuna maneza Romano zeveila Romano zeveila Ella katua la yada Ella katua la yada Librende zeze zevele kutuna bayina nanosa Ella